Waar E-Type met Live Voens van Merkel als een Münster. Ik speel hem Jörg Smit remix. Dominique als Varel zijn nog Nachtschicht, Drei van Drei met Wiedermaal, Kutermuziek. Beste grüße Dominique als Varel. Ja, geniet deine letzte Nachtschicht. Vrijdag Amoens van Daniel als Shuntan Westen als een Sean Baker met We Hate Hip Hop. Yes, Beat Factory met Take On Me 2003 remix van Ole van Dansk.